0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. In Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. De bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. Twee passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: Deze potje ken ik de hele nacht weer dan.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Goeie, wacht ze.
6: Rustig, Sian.
5: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Q-Foute Radio.
12: Q.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Wienerberger.
3: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
4: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Ah, bon?
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immoscoopman.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
13: Q. Foute Radio. Q Music is proud

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, roséweken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze het daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
7: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
6: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag. In temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
8: All

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Q-Music is proud to be found. Dit is Q Fout Radio.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Genee. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
7: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar daar moeten we wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
6: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild, de acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Zeg, De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: Q Foute Radio. Proud.

0: bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, roséweken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
4: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Om te horen van, ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
3: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen ook sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast voor de Duitse kust. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee na een gigantische reddingsoperatie, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. In Washington in de VS wordt de naam van president Trump van de gevel van het Kennedy Center gehaald op bevel van de rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen, het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: Decor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
9: Caraïbisch blauw
10: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
6: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
7: Q Music.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Er is een akkoord in de maak bij Volvo-toeleverancier Plasman en dat is een eerste goed teken. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. De Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
6: En dat heeft gevolgen voor de zeedieren en de koralen, want die kunnen bijvoorbeeld verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
15: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Q. Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: promo koken.
2: Goh, maar wat?
10: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: niet. Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
16: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
17: En ook uw budgetvakantiepech?
16: Wat?
17: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
16: Oh nee.
17: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
18: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
7: Q Music.

0: onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. De politie van Brugge is massaal aanwezig rond het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Volgens onze informatie is een gedetineerde daar ontsnapt toen hij opgenomen werd. Hij zou aan een mes geraakt zijn en daarmee door de gangen gelopen hebben. De politie doorzoekt nu de omgeving van het ziekenhuis. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De man werd begeleid door twee cipiers. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk hij precies is. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Meer dan 6 op de 10 zelfstandigen blijven doorwerken als ze ziek zijn. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta. Je hoort onderzoekster Clara Dollander.
12: We zien dat zelfstandigen heel erg gedreven zijn en gepassioneerd, maar dat diezelfde drive er ook toe soms kan leiden dat hun gezondheid niet op de eerste plaats komt. Daarnaast zien we dat ook een hoge werkdruk, een hoge bereikbaarheidsdruk.

0: doel hebben altijd aan te staan en soms ook bijvoorbeeld financiële onzekerheid een impact kunnen hebben.
1: Vooral vrouwen en jongeren kunnen hun werk moeilijk laten liggen als ze ziek zijn. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai!
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig! En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vuil voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
10: Bitterballen,
9: of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
11: Yep.
2: Go voor info naar telenet.be.
12: Wit-wit?
13: Of net niet-wit?
14: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
9: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
8: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vraag je veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
10: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrepen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
8: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalde met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan €2,06 per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan €2 per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
11: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemmeling, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
8: En dierenpark Paradisa is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
12: All systems go!
7: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2, dit is De Foute Firma. Born en Arne.
13: Jawel, welkom bij een nieuwe suikerzoete aflevering van deze Foute Firma. Vandaag

0: bestaat snoepwinkel Sweets and Melodies uit Oostende Centraal. Mm. En alleen al die naam klinkt alsof je spontaan gaatjes van in je tanden krijgt.
1: Ja, de volgende twee uur gaan we hen volledig doorlichten op foutheid. We ontdekken wie hun foutste collega is, welke gênante momenten er al gebeurd zijn en hoe fout hun muzieksmaak echt is. En op het einde van de show worden ze daarvoor natuurlijk beloond met een volledig gratis reclamespot.
0: Straks maken we kennis met hen, maar eerst krijgen we al te horen hoe lekker fout die muzieksmaak daar zit, want zij bepalen vandaag de playlist. En dat komt helemaal goed, denk ik, straks met Captain Jack bijvoorbeeld. Maar eerst meebrullen met Guus Meeuwis. Welkom bij de Foute Firma.

0: Captain Jack. Zorgvuldig voor u uitgekozen door onze foute firma van deze week.
1: Ja, en dat is vandaag Sweets & Melodies. Ik ben zo blij dat de foute firma van deze week een snoepwinkel is. Een
0: heerlijk
1: snoepwinkel uit Oostende. En aan de lijn hebben we Kelsey. Dag Kelsey.
2: Hallo,
1: hey.
2: Dag Barnen.
1: Zeg Kelsey, vertel eens. De naam alleen klinkt al heerlijk. Sweets & Melodies. Wat voor winkel zijn jullie dan precies? Want snoep en muziek, dat staat duidelijk centraal bij jullie. Vertel eens.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn een snoepwinkel in Oostende. En wij hebben gekozen voor Sweets & Melodies, omdat voor ons beleving ook heel belangrijk is en ook centraal staat.
1: Ja, wat bedoel je met beleving dan? Want ik ken een snoepwinkel. Wat is er dan van beleving aan?
0: Maar sowieso is het altijd kleurrijk en zo, Arne.
1: Dat is waar.
0: Het is wel een avontuur als een snoepwinkel.
1: Oh, als kind, ik heb daar zo'n goede herinneringen aan.
0: Ja. Is daarop dat je doelt, Kelsey?
2: Ja, klopt. We willen eigenlijk dat mensen terug thuis komen. Dat eigenlijk jonge kinderen naar de nostalgie van ons getrokken worden van vroeger. Maar dat volwassen mensen eigenlijk ook terug naar hun jeugd terugkeren. Dus volledig eigenlijk,
0: die zorgeloze jeugd.
2: Die zorgeloze jeugd terug, die gevoelens opgeroepen.
1: En doe je dat dan ook om door echt zo de snoepen vanuit onze jeugd daar ook aan te bieden? Of hoe doe je dat dan?
2: Ja, klopt. We hebben inderdaad de nostalgische snoepjes van vroeger, de mammoetballen, jawbrekers, schelpjes, van die twin kerstlollies. Dat zijn echt zo die snoepen van vroeger. Maar we hebben eigenlijk ook heel veel nieuwe dingen. Dus de jeugd zit ook heel vaak uit te leggen aan de ouders welke snoepjes we in de winkel hebben.
1: Ah, die nu trending en hip en happening zijn zo. Ja.
2: Klopt.
0: Zeg, doe je dat alleen, Kelsey? Of heb je nog andere mensen die bij jou in de winkel staan? Want ik kan me voorstellen dat doordat daar zo'n speciale sfeer hangt, dat je misschien ook als werknemer bij jullie wel aan speciale voorwaarden moet voldoen dan.
2: Ja, klopt. We willen echt hele enthousiaste mensen. Want de beleving bij ons staat, Sweets & Melodies, omdat wij heel veel met muziek ook bezig zijn. Zowel ik als mijn vriend. Dus het is ook leuk als de mensen die voor ons werken en met ons werken ook veel met muziek bezig zijn en die beleving naar voren kunnen brengen. Dus we hebben altijd hele enthousiaste mensen nodig.
0: Ja, cool.
2: We hebben één iemand die vast voor ons werkt. En dan werk ik ook met heel jobstudenten en mijn familie helpt mij.
1: Ja, muziek is heel belangrijk voor jullie, zeg je. Want jullie hebben ook zelf de playlist mogen kiezen voor de komende 2 uur. Is er hebben jullie echt zo'n fout lijflied ook in de playlist gestoken? Zoiets waarvan je denkt, van dat is nu een keer echt typerend voor ons.
2: Ja, Clouseau in het algemeen is eigenlijk heel typerend voor ons. Dus Clouseau zal wel een paar keer voorbij komen, want zowel ik als mijn mama, mijn broer, mijn partner, mijn werknemer, wij zijn allemaal hele grote fan van Clouseau.
1: Ja, nu twee uur Clouseau, dat kunnen we niet toestaan. Nee. Dat is echt een overbouw.
0: We zouden wel heel blij zijn.
1: We zouden wel blij zijn met de auteursrechten, maar wij gaan ook genieten van andere nummers, van jullie foute muzieksmaak, zowel van de Romeo's, maar eerst gaan we luisteren naar Afrika van Toto.
3: Elke vrijdag van 12 tot 2, de foute firma. Born en Arne.
4: Here we go.

0: Viva de Romeo's, maar wij vieren iemand anders.
1: De foutste collega.
0: Jawel, elke werkvloer heeft er wel eentje lopen. Zo'n collega die compleet uniek is. Iemand waarvan je denkt, hoe ben jij ooit professioneel kunnen beginnen hier? Maar tegelijkertijd zijn dat vaak de mensen die een beetje kleur geven aan je werkdag.
2: Ja, en die willen we vieren, hè? Die collega die altijd te luid praat of constant verkeerde liedjes zingt. Of iemand die elke middag exact hetzelfde verhaal vertelt alsof het de eerste keer is. En wij zijn vandaag dus op zoek naar de foutste collega van Vlaanderen.
0: Wie op jouw werk verdient volgens jou officieel die titel en vooral waarom?
2: Laat het ons weten via de Q-app, want straks lezen we de leukste en foutste berichtjes voor op de radio.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Limmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: Voor de ribbekjes.
5: Hoe?
4: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
6: De Vos Limmis.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Go! Q Foute Radio. Q.

0: Aerosmith in de foute firma. I don't want to miss a thing. Maar hier mis je ook niks. En zeker niet van al die fouten die gemaakt worden.
1: De foutste collega.
0: Ja, die lopen rond in elk soort werkveld. Een foute collega. Ze lopen zomaar rond op jouw werkvloer. Want we krijgen heel veel berichtjes binnen. Hanne uit Dendermonde werkt in een dierenwinkel. En die nomineert haar collega Steve. Die tegen elk diertje in de winkel praat alsof het een mens is. Vorige week heeft hij nog 5 minuten discussie gevoerd met zijn papagaai. Jij doet dat ook met jouw hond?
2: Geen discussies.
0: Nee. Dat zou wel grappig zijn. Ja, een berichtje van Milan uit Hasselt. Die werkt voor een IT-bedrijf. En zijn collega Jasper behandelt elke technische storing als een cyberaanval. En dan loopt die man heel serieus rond met zijn laptop onder zijn arm. Je kent ze, mensen die hun werk heel serieus nemen.
2: Belangrijk.
0: Ja, en dan Deborah uit Oostende. Die is werkzaam in een hotel. En die stuurde: mijn collega Cindy doet alsof ze vloeiend Frans spreekt tegen toeristen. Maar eindigt meestal met merci beaucoup, croissant baguette. Dus ja.
2: Dat is Joey van Friends.
0: Ah oui, hè? Ja.
2: Je m'appelle Claude. Even terug naar Oostende, want daar is onze foute firma van deze week gevestigd. Snoepwinkel Sweets and Melodies. Kelsey, wij moeten natuurlijk ook van jou eens horen. Wat of wie loopt daar bij jullie rond bij Sweets and Melodies die we de foutste collega kunnen noemen?
3: Als ik de foutste collega moet kiezen, dan kies ik toch wel mijn broer.
2: Oké, die werkt daar mee met jou in de winkel?
3: Die werkt vooral achter de schermen mee, ja, dat klopt.
0: En wat is de naam van jouw broer en waarom is die zo fout?
3: Mijn broer is Kenny omdat hij altijd met de gekste ideeën komt. We zijn onlangs mijn TikTok-pagina begonnen en dan vraagt hij mij altijd om de gekste dingen te doen. Maar ik moet heel eerlijk zijn, als ik aan de collega's vraag wie dat ze zouden nomineren, dat ze allemaal mij zouden kiezen.
2: Oh ja, oké. Okay. Maar jij doet dan onder impuls van je broer die gekke dingen op TikTok. Maar
3: ja, dat klopt.
2: Voor zichzelf, hij blijft gewoon veilig uit het beeld dan of zo. Wat laat hij jou doen,
0: ja.
2: Kelsey?
0: Ja, dat wil ik nu ook wel eens weten. Want wij hebben zo een paar weken geleden hadden we hier een tuincentrum en die gingen uit de kleren voor de naakttuinierendag. Dus ik vraag me af, bestaat er ook zo een naakte snoepwinkeldag of zoiets fout?
3: Dat zijn we nog niet met dat idee afgekomen. Nee.
0: Zo fout is het nog niet. Maar wat zijn dan zo wat foute TikTok dingen die we wel kunnen vinden op jouw TikTok pagina?
3: Ja, we hebben de zuurste snoepen ter wereld. Dus die testen we dan af en toe eens uit. Maar dat vind ik niet zo fijn, want het is niet graag zuur.
2: Ja, dat zijn echte challenges eigenlijk, hè?
3: Ja, klopt. Challenges. En we zijn nu ook begonnen met 365 dagen elke dag iets anders proberen.
2: Cool.
3: Dus ja, nu moet ik elke dag wel snoepjes eten.
2: Helemaal zo wijs.
0: Voor het werken. Oh, dat is wel leuk. Ja. Dat is tof.
2: We gaan jullie in de gaten houden op de socials dan.
0: Ja, dat foute gedrag kunnen we alleen maar toejuichen. We vieren dat met een goede celebration van Cool and the Gang.
1: Q Foute Radio. Proud to be foul.

0: onze werkvloerstatistieken te testen. We gaan een spelletje spelen.
1: De foute cijfers.
0: Ja, dit is het spel waarbij je absoluut niets moet kunnen behalve een beetje goed gokken.
2: Wij gooien straks een cijfer op tafel uit het bedrijfsleven, de kantoorwereld of gewoon het dagelijkse werkleven. En jij moet gewoon zeggen, klopt dat cijfer volgens jou of ligt het echte antwoord hoger of lager? En hoe meer juiste antwoorden, hoe meer foute koffiemok je kan winnen.
0: Dit is jouw moment, dus stuur Ik wil meespelen via de Q-app en misschien hang jij straks bij ons aan de lijn voor de foute cijfers.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: To be fout.
14: Q music.
1: Q. Fout Radio.

0: Nobelprijzen delen we hier niet uit in de foute firma. Koffiemokken daarentegen.
1: De foute cijfers.
0: We hebben Timmy aan de lijn.
2: Vertel ja, eens. Tim, wat doe jij van werk, Tim?
3: Hallo, ik werk voor Exterio Tuinmeubelen.
2: Aha, oké, okay, in de tuinmeubel. Ben je dan iemand die tuinmeubels in elkaar zet en gaat plaatsen? Of wat doe je precies in het bedrijf?
3: Nee, dat niet. Ik help mensen als ze problemen hebben met hun levering of zo. Dus wij zijn de klantendienst eigenlijk.
2: Ah, oh, dat is goed. Oké, okay. En ik vermoed dat de klantendienst ook wel af en toe een beetje cafeïne kan gebruiken op zo'n werkdag.
3: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja, Tim, want er staat natuurlijk... Ah ja, voilà. Er staat iets op het spel, bij dit spelletje dat ze spelen. Want je kan koffiemokken winnen. En koffie wordt daar ongetwijfeld ook met sloten gedronken, kan ik me voorstellen. Bij één juiste antwoord win je één koffiemok. Bij twee juiste antwoorden krijg je er drie. En als je drie juiste antwoorden geeft, ga je naar huis met vijf foute koffiemokken. Kan je jezelf lekker populair maken daar op de werkvloer, denk ik.
2: Het ideetje is simpel. Wij geven drie foute cijfers. Jij gokt of het echte cijfer hoger of lager is. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Alright, komt-ie.
2: De eerste stelling, Tim. De gemiddelde werknemer zegt twee keer per week dat had ook toch via mail gekunnen tijdens een vergadering. Is het echte cijfer hoger of lager?
3: Dat gaat hoger zijn.
2: Dat is juist. Ja, gemiddeld zeggen werknemers dat ongeveer zes keer per week al die nutteloze vergaderingen. Dan de tweede stelling. De gemiddelde werknemer vergeet één keer per maand zijn wachtwoord op het werk. Hoger of lager?
3: Ik denk dat hoger is.
2: Yes! Toch gemiddeld vier keer per maand.
4: Was dat nu met een 1 van achter of een 2?
2: Ja, heel herkenbaar.
0: Ik ben net ook schuldig. Ja.
2: Laatste stelling. Je hebt al 3 koffiemokken verdiend. Dat kunnen er nog 5 worden. De gemiddelde werknemer kijkt 8 minuten per werkdag uit het raam zonder echt te werken. 8 minuten per werkdag. Zou dat hoger of lager zijn?
3: Ik denk dat dat ook hoger gaat zijn.
2: Hoppla. Hij zegt... Ongelooflijk goed gespeeld. 5 koffiemokken. Gemiddeld staart een werknemer 25 minuten per dag uit het raam. Lieve Tim.
3: Oké.
2: Ik weet niet of jij ook zo vaak door het raam staart, maar je hebt in elk geval 5 koffiemokken gewonnen. Het zijn echt heerlijk foute koffiemokken. Weet je al een paar collega's daar op de klantendienst die je gelukkig kan maken daarmee?
3: Ik kan er al wel bedenken. Ja, zeker 5 ook. Ja, geen probleem.
0: Wij wensen jou een heel fijn weekend toe, Tim. Tot de volgende.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
3: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen en dan weg te lopen. Heeft niemand bedreigd, is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
2: Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
4: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraar zelf.
2: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan €2,06 per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan €2 per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: All systems go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2, dit is De Foute Firma. Born en Arne.
6: Welkom terug bij De Foute Firma. Het komende uur blijven we gezellig hangen in de suikerzoete wereld van sweets en melodies uit Oostende.
7: We gaan straks nog een foutste moment ontdekken. Oh, nog ja. Veel goede platen horen uit een playlist. Oh, ja. Ik zie de Backstreet Boys hier klaarstaan. Mm. En op het einde van de show krijgen ze natuurlijk ook hun volledig gratis foute reclamespot. Kortom, meer spek voor je bek in de heerlijk foute tweede uur van De Foute Firma.

0: that way. Backstreet Boys in de playlist gestoken door de foute firma van deze week. Snoepwinkel Sweets and Melodies uit Oostende. We hebben zaakvoerster Kelsey aan de lijn. Kelsey, wij willen het toch eens hebben over dat tweede deel van de naam. Melodies. Het is niet Kelsey Melody, ik ken Sylvie Melody, maar het is Sweets. Want Sweets, dat begrijpen we meteen. Hè? Snoep en de suiker en de nostalgie waar je al over verteld hebt. Maar waar verwijst die muziek dan precies naar, die melodies?
1: Ja, ik ben zelf heel veel met muziek bezig. Ik heb ook musical gestudeerd. Okay. Dus ik vond het... In het begin dat ik met de snoepwinkel begon, was het een hele impasse, want ik wou ook heel graag optreden en zo. En dan, ja, hoe steken we dat toch in de zaak, dat het samen past.
0: Ja.
1: En dan is dat eigenlijk volledig uitgedraaid naar ik wil beleving geven in de winkel en sfeer creëren en echt mensen een ervaring laten beleven.
2: En wordt er dan ook echt gezongen in de winkel of is er dan echt ook muziek in de winkel te horen?
1: Ja, Q-Music staat eigenlijk dag in dag uit bij ons op.
2: Natuurlijk, uiteraard, vandaag, wat anders.
1: Ja. Maar er wordt inderdaad heel vaak meegezongen. En als we tot de laatste uurtjes bezig zijn, dan houdt muziek ons recht, zal ik maar zeggen.
2: Zeg, en van waar die liefde voor musical? Hoe is dat gegroeid bij jou?
1: Ik zong heel graag, ik danste heel graag. En dan was ik op zoek naar, ja, wat kan ik eigenlijk doen? Want toen ik begon met musical, had ik eigenlijk enkel nog K3 van de drie biggetjes gezien van K3.
2: Ja, cool, hè? Ja.
1: En dan hoorde ik dat er musical bestond. En dan op die manier er eigenlijk volledig ingerold.
2: Maar ben je daar nog altijd actief in die musicalwereld? Sta je soms op een podium?
1: Ja, ik heb eigenlijk 7 jaar niks meer gedaan met muziek. Mm-hmm. En dan heb ik sinds 2 jaren nu dat ik als amateur op het podium sta. En het is wel de bedoeling om te groeien terug daarin en ook op evenementen te kunnen zingen en zo. Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar we kunnen ons dat wel voorstellen dat klanten dus snoep komen kopen bij Sweets and Melodies en dan plots een gratis musical optreden van jou erbij krijgen omdat je aan het repeteren bent voor een of andere voorstelling dan bijvoorbeeld.
1: Zo ver gaat het nog niet.
0: Oké.
1: Maar we staan wel in de stok soms te zingen wanneer er mensen in de winkel staan.
2: We hebben goed nieuws, Kelsey. We gaan jouw droom waarmaken van de stok naar Nationale Radio. Kelsey, we maken het even stil voor jou. Jij mag een klein stukje musical live on air zingen voor ons. Ben je er klaar voor, Kelsey? Het podium is van jou.
1: Oké. Okay. Helemaal
2: slim. Zalig. Kom aan, Kelsey.
1: Ik kan nu even op niks komen.
2: Wacht, hè. De drie biggetjes van K3, waar het allemaal mee begonnen is.
1: Ja, oké. Welkom, welkom bij de drie biggetjes. Welkom, welkom, wat hebben we plezier.
2: Woe!
1: Welkom, welkom bij de drie biggetjes. Kom maar snel naar hier.
2: Helemaal juist. En dat onvoorbereid live op de radio. Ja. Zalig. We gaan dat vieren door samen een dansje te placeren. Wij doen mee vanuit de studio. Hier is de Kabouterdans.

0: Een slechte naam, dat willen we toch allemaal vermijden op ons werk. We proberen zo professioneel over te komen alsof we allemaal perfect weten waar we mee bezig zijn. Maar diep van binnen, Born, weten we toch allemaal hetzelfde. Af en toe zijn we gewoon een stralende bende prutsers die hopen dat niemand iets doorheeft.
1: En soms gaat het dan ook glorierijk mis. Je zegt iets gênants tegen de verkeerde persoon, ja. Je drukt op de verkeerde knop.
0: Herkenbaar.
1: Je doet alsof je compleet weet wat je aan het doen bent.
0: Altijd.
1: Maar alles loopt in het honderd. Dat zijn zo die momenten waar wij vandaag naar op zoek zijn.
0: Ja, want wat was zo het moment waarop jouw professionele masker even zo volledig afviel? Wanneer liep er iets helemaal fout op de werkvloer? Laat het ons weten via de Q-app. En straks delen we jouw foutste moment hier met Vlaanderen.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruis.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
9: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Caraïbisch blauw
17: of tropisch groen.
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Fourth Floor met Never Alone. En dat geldt ook voor jou, want jij bent niet alleen in uw miserie. Gedeelde smart is halve smart hier bij ons. En zeker als het gaat over...
1: Dit is het foutste moment.
0: Ja, de berichtjes over jullie foutste momenten blijven binnenstromen via de Q-app. En het mooie is, werkelijk elke sector blijkt gevoelig aan foute momenten. En dat stelt toch een beetje gerust.
2: Ja, we hebben hier een berichtje van Pieter uit Turnhout. Die werkt in een fitnesscentrum. En hij schrijft, ik gaf een nieuwe klant een rondleiding en wandelde spontaan en per ongeluk de dameskleedkamer binnen. Ik denk dat hij meteen lid geworden is van de fitness. Dan ook een berichtje van Naomi uit Namen, Ola, La Wallonie. En die werkt in een cinema en die schrijft, ik heb ooit per ongeluk de lichten midden in een horrorfilm volledig aangezet. Omdat ik dacht dat de film al gedaan was. Heel de zaal haatte mij collectief. Ja, dat kan ik mij perfect inbeelden. En ook Bert uit Mechelen, die werkt in een dierenasiel, die heeft een berichtje gestuurd. Die zei, ik liet eens per ongeluk alle honden tegelijk los op de speelweide en er werd spontaan massaal de liefde bedreven. Misschien zijn daar toch een paar mooie puppies uitgekomen.
0: Foute firma van deze week is snoepwinkel Sweets and Melodies uit Oostende. En we hoorden al van eigenares Kelsey dat ze daar ook niet vies zijn van een fout momentje of twee. En met de playlist die ze hier vandaag hebben samengesteld en de foute radio die daar nu keihard door de speakers aan het knallen is, zal het daar intussen ook al een redelijk foute boel geworden zijn. In volle Sugar Rush, gaan op Aiken and Right Now.

0: ABBA, dat is ABBA, dat is Arne en Born, Born en Arne. En wij zijn ook super troopers, want wij hebben ook een missie hier in de foute firma.
1: Gratis reclame.
0: Jawel, dat is wel de bedoeling dat we de firma van deze week ook verwennen met de reclamespot. We hebben de afgelopen 2 uur heel wat geleerd over sweets en melodies uit Oostende. Dat nostalgie in die snoepwinkel centraal staat. Dat muziek minstens even belangrijk is als snoep. Dat Kelsey stiekem misschien even graag op een musical podium zou staan als achter de toonbank. En dat die winkel eigenlijk één grote beleving is.
2: Ja, we hebben de eer gehad hun foute muzieksmaak te leren kennen. Hun verhalen gehoord. We hebben ontdekt hoe het er daar echt aan toe gaat tussen de snoeprekken. Dus we hebben meer dan genoeg inspiratieborn voor een gratis reclamespot.
0: En die krijg je zo meteen te horen na veel drama met Céline Dion.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
9: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
10: Humo!
11: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht ze.
14: Rustig, schat.
13: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, ja, zeker dat.
15: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Wienerberger. Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
14: Oh.
16: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
14: Ja, samen wakker worden.
16: Krant lezen in bed.
14: Oh ja.
16: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
14: Ja, klassiek.
16: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
14: Hè?
16: Die zijn ook gezellig klassiek.
14: Ah ja, klassiek.
17: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
18: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
7: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info op volkswagen.be.

0: Maar in Oostende houden ze hun hart vast.
1: Gratis reclame.
2: Ja, Kelsey, het is zover. Hebben jullie een beetje genoten van de playlist de afgelopen 2 uur?
3: Ja, super. Het was hier een keigroot feest de hele tijd.
0: Q-music, Q-foute radio, door de boxen daar.
2: Ja, en nu tijd voor de apotheose. Het moment waar jullie al 2 uur naartoe leven. Jullie volledig gratis, doch zeer foute reclamespot. Wat verwacht je ervan? Je kent ons intussen al een beetje.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hou mijn hart een klein beetje vast.
0: Terecht. Oh, we hebben genoeg spanning opgebouwd. Ik stel voor, als jij er klaar voor bent, dat we gaan luisteren.
3: Zeker.
0: Komt-ie.
1: Sweets and Melodies, jouw favoriete snoepwinkel in Oostende. Wij hebben obesitas in alle kleuren. Bij ons vind je de hele voedselpyramide onder één dak. De voedselgroepen smaakten nog nooit zo goed en zoet. Je eet toch geen saaie groenten?
4: Al die zure matten hier zijn groen, de kleur van gezondheid.
1: En weg met dat schrale fruit.
4: Wij hebben frutella's in alle smaken en dat komt niet slecht, hè?
1: Koolhydraten? Bleh.
4: Popcorn, dat is gepofte mais. Kei gezond, nu met kankerkaramel. En in alle kleuren, zalig.
1: Tegenwoordig weet je niet welke hormonen en antibiotica er in je vlees zitten.
4: In onze snoephamburgers gegarandeerd enkel pure suiker, kleurstoffen en minstens 4 bewaarmiddelen met de naam van een autostrade.
1: En zuivel? Weg met dat vieze glas melk.
4: Wij hebben melkchocolade van bruine koeien.
1: Zaden en noten dan? Die zijn vaak droog. En hard.
4: Wij hebben M&M's met pindas of Dubai chocolate bars. Die smelten in je mond.
1: En dan natuurlijk goed hydrateren.
4: Met liters cola. Of doe een keer zot en proef eens van zo'n obscuur Chinees blikje in gifgroen en unicorn roze met draken op, waarvan de inhoud recht door je slokdarm brandt.
1: Sweets and Melodies. Dat is de basis van een gezond leven.
2: Voilà, Kelsey. Graag gedaan. Ik denk dat er, ik denk dat er nu nog meer klanten zullen komen voor beleving in jullie winkel.
0: Ik moet zeggen,
3: daar ben ik zeker van.
0: Als je ooit interimmers zoekt of zo, ik denk wel dat Arne en ik zelf, ik spreek even voor jou Arne, dat we wel geïnteresseerd zijn.
2: Oh my, ik ga me echt niet zin inhouden.
3: Welkom, ja? Dan gaat het je cv doorsturen.
2: Oh, wel, we gaan even zo. We presenteren op de radio, is dit relevante ervaring? Ja, nee, echt, we komen zeker eens langs als we nog eens in Oostende zijn voor een lekker snoepje te komen mee eten. Bedankt om onze foute firma van de week te zijn, Sweets and Melodies uit Oostende.
0: Salutjes aan Kelsey.
3: Dankjewel. Bye, jullie bedankt.
0: Heb jij nu ook zin gekregen om mee te doen met jouw bedrijf aan de foute firma? Zelf de playlist te kiezen hier bij ons en een volledig gratis reclamespot te winnen? Wel, schrijf je dan in. Dat kan via de Q-app of via qmusic.be. En wat ons betreft, tot volgende week.
1: Yeah. Q. Q-foute radio. Q-music. Foute.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
10: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ann Schoeps.
14: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitant. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien omdat...

0: Wel van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Het meisje van 11 verdween vorige week. Volgens de minister heeft de rechterlijke man gefaald. Omdat er al eerder klachten waren tegen de man die Liana het laatst zag. Onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig. All systems
1: go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4, dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
2: Veel dingen zijn toch beter als ze XL zijn? Toch? De XL-band, bekend van de Samson en Gert Kerstshows onder andere.
3: Okay.
2: Een frikandel XL. Ik zag nu onlangs ook een Mexicano XL. En ik dacht, ja, daar heb je mijn aandacht wel.
3: Ja.
2: Een trainingsbroek XL.
3: Ja.
2: Voor als je dan die Mexicano XL eet op vrijdagavond.
3: Zo is dat. En ook het Foute Uur XL natuurlijk niet één, maar 2 uur houden wij jouw gezelschap. Bye.

0: Country Roads in het Foute Uren XL.
1: Vorige week hebben wij een extra artiest nog toegevoegd aan de affiche van de Foute Party, Belle Perez. Ze heeft een hele zware periode achter de rug na het verlies van haar man. Maar nu kijkt ze er toch stilaan enorm naar uit om opnieuw op het podium te staan.
0: Ja.
1: En we gaan haar natuurlijk in Flanders Expo met heel veel liefde ontvangen daar.
0: Absoluut, absoluut. En ze weet ook wat ze mag verwachten. In 2022 stond ze al eens op de Foute Party. Tickets kan je kopen via qmusic.be. Doe dat. Dan gaan we samen met Belle feesten. 1 jaar later, in 2023, stonden wij in de backstage naast Cascada. Zij brachten toen live op de Foute Party hun grote hit Evacuate the Dead.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, roséweken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
11: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije, voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
16: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Collective, The Key, The Secret.
1: Je hebt het misschien al gehoord, Got Talent komt terug. En deze keer wordt dat groter dan ooit, dat programma. Want Vlaanderen en Nederland werken samen aan één grote show. Met dus daarin alle talent van beide landen.
0: Ah ja.
1: Dat
0: is meer talent, hè.
1: Got Talent Lage Landen.
0: Ja.
1: Dat zou wel een goede naam zijn.
0: Ja,
1: en als je meedoet, ja, dan kan dat echt wel je leven veranderen.
0: Alexis Jordan, kent iemand die nog? Was amper 14 toen ze in 2006 meedeed aan de allereerste editie van America's Got Talent. Daarna bleef ze zingen en video's op YouTube zetten om uiteindelijk op Q te belanden. Stel je voor, eerst was dat met Happiness. Toen veel gedraaid. En dan natuurlijk met Shanda Paul Gatse Lavia.
2: Nog tot 4 uur is dit. Oeh la la. Het Foute Uur XL. Met Maarten en Dorothee.

0: Luister. Goritok. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
4: Goh, maar wat?
10: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Q Foute Radio. Q Music.

0: Lady Gaga en Alejandro. Zij neemt afscheid van Alejandro, Fernando, Roberto. Terwijl er eigenlijk nog gevoelens zijn. Dus ja, dat is pijnlijk natuurlijk. Hè. Nu, muziek gemaakt in Ibiza.
1: Ja, dat is meestal een goed teken. Hè. Als iets gemaakt is in Ibiza,
0: echt, hè?
1: Dan heb je toch meteen een extra zomergevoel.
0: Voilà, de Alex, de producer, zag in de zomer van 97 hoe de club helemaal zot werd als de DJ Can You Feel It van de Jacksons opzette. En hij dacht, goh, zeg maar mannen, wacht eens, daar kan ik iets mee. Proud to be bold. Q Music. Q Foute Radio.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 3.

0: terecht, zegt topvrouw Anschoeps.
1: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
0: De man reed voor Tros Beijaard een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Alexander Stankovic van Club Brugge keert terug naar Inter Milaan. Dat heeft Club zelf bekendgemaakt. Stankovic was sterkhouder bij Club. Hij pakte mee de landstitel. Vorige zomer kwam Stankovic voor iets minder dan 10 miljoen over van Inter. En hij keert nu terug naar Inter voor 23 miljoen. Een terugkoopclausule die zo in zijn contract stond. Club boekt dus ruim 13 miljoen winst op Stankovic in een jaar tijd. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig. All systems
2: go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4. Dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
3: Ja, met nu een 80er. Op 1 juli wordt de zangeres van Blondie 81.
4: Oh, mooi.
3: Dus ja, foute muziek is er voor en door. Ja. Eigenlijk alle leeftijden.
4: Dit is Maria. Ik

0: Cheerleader in de Felixien remix. Omi, we gaan even terug naar 1982. Beste Ducci van Musical Youth. Ja, veel mensen dachten vroeger, dat liedje zal waarschijnlijk over cannabis gaan. En dat klopt ook. Het gaat over smoke weed every day. Maar de jongens van Musical Youth waren nog super jong. Die waren tussen de 11 en de 15. Dat is natuurlijk minder interessant om over weed te zingen. En daarom heeft de platenmaatschappij beslist om alle drugsverwijzingen uit de tekst te halen. Coochie werd Dutchie. Dat is Jamaicaans voor een kookpot. En woorden als herb werden vervangen door verwijzingen naar eten. Het lijkt dus over eten te gaan, maar het gaat eigenlijk over drugs. Ik denk dat iedereen dat wel door had, ondanks alle verwijzingen naar eten, dat het toch over drugs ging. Nummer 1 in onder meer Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en wereldwijd miljoenen keren verkocht.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: Mai de si ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt pe
0: care nu fa? Left call.
1: Calm. Pesitus on the held in Peru. E mere mi gespreis bena op. Se bietst dik me malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
1: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Wit-wit?
13: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
15: Q. Foute Radio.
16: Q Music is proud to be Foute.

0: Ty, Terrell, TJ. De drie zonen van Tito Jackson. En dus ook de neefjes van Michael Jackson. Eigenlijk een beetje hetzelfde concept als K3, hè? 3T.
1: Ja?
0: Ah ja.
1: Zou K3 dat hebben afgekeken?
0: Ik vraag me, zij waren denk ik wel eerst.
1: K3 of?
0: Ja, nee.
1: T3.
0: Nee, 3T. T3.
1: Ja, T3 is nu wel gemakkelijker. T3, K3.
0: Nee, maar 3T was in 96 en K3 was toch net iets later, hè? Toch net iets later dan 96, hè?
1: Rond die periode ja, was het niet 97, denk ik.
0: Ah, wel, maar zie, dan zou het wel kunnen dat het is afgekeken, hè? Dus in ieder geval dezelfde periode. Die gasten treden nog altijd op. Net zoals Milk Inc. bijvoorbeeld, treedt ook nog altijd op. Die zijn ook begonnen in 1996. Dat is het jaar dus van die I Need You van 3T. En Milk Inc. heeft 10 jaar later zijn verjaardag gevierd met een groot concert in de AFAS Dome, in het Sportpaleis. De show was toen volledig uitverkocht en daarom dachten ze, weten wat mannen, we gaan dat gewoon elk jaar doen.
1: Ja.
0: Het was ook op dat moment dat je ze op de radio kon horen met Run. Dit
2: Foute Radio. Q Music is proud to be Foute.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosé-weken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goal! Score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2+2, gratis. Ren dus snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
14: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
16: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
17: Volkswagen.

0: Foute Uur, XL met Alice DJ en Better Off Alone. Wij naderen helaas, het is zo gewoon, ik ga het gewoon zeggen zoals het is, het einde naderen wij van dit Foute Uur, XL.
1: Maar gelukkig is dit natuurlijk Q-Foute Radio, dus ik wil niet volledig onderuit halen wat we de voorbije kleine 2 uur hebben gedaan.
0: Ja, wat?
1: Maar elk uur is een Foute Uur, hè?
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dus, allee, ja, op zich. Okay. De fans van de Jordi, die zitten ook al klaar. En terwijl je op en wacht kan, kan je misschien een foto maken met onze Foute Generator in de Q.
0: De generator.
1: Ja, dan kan je dus gewoon een foto van jezelf uploaden. En dan wordt die vanzelf fout gemaakt.
0: Ja.
1: Het is onnozel natuurlijk, maar wel heel plezant.
0: En nog iets, we zijn op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Ah, ja. Een vacature voor een Q-luisteraar die op 26 juni met ons wil meezingen op het podium van de Foute Party. Qmusic.be of de Q-app, daar kan je je inschrijven. Et maintenant, en français, Alizé. Moi, je...

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een gewonde bultrugwalvis gespot in de Schelde. Het dier werd vanochtend in de buurt van de kerncentrale van Doel gezien. Hoe erg hier aan toe is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marinebioloog Jan Haalders.
4: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
3: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het dier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. In Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: All systems go!
2: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
6: Een mededeling van de meteorologische dienst van Q-Music. De komende 2 uur komt van het Leuven orkaan Jordi aan land. Storm op de radiogolven. Welkom bij Happy Hour met De Jordi.

0: Dat was een Kiss met I Was A Mate For Loving You. De Jordi is a mate for loving zijn luisteraars. En daarom heb ik dus deze week weer een tip voor een binnenkomer om u tegen te zeggen. Dus, als je je crush van op afstand ziet staan op de dansvloer, dan zeg je heel stilletjes, I can keep my hands off you. En die gaat u natuurlijk niet verstaan. Dus die gaat zeggen, what belief? En dan doe je dat nog eens, maar nog stiller. I can keep my hands off you. En dan gaat hij nog eens zeggen, what belief? En dan zeg jij luid en duidelijk, I can't keep my hands off you. Maar als je geen Engels verstaat, wil ik het ook in gebarentaal uitleggen. Bam, voilà. De binnenkomer van de week, gratis en voor niks. Doet er uw voordeel mee.
1: Elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi. Here we go.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Proud to be fout. Q Music. Q Fout Radio.

0: En dat was de King met Littlest Conversation. En hier is het ook tijd voor wat minder blabla en wat meer haha. Zet u klaar voor...
1: Moppeke daarbij.
0: Waarom staat er een stuur op een fiets? Omdat je anders de hele tijd je bel moet vasthouden. Jawel, ik zweer het u. Als je die vanavond op café vertelt, zeg jij de held van de avond. Maar de held, hè. En als ze niet lachen, hè, gewoon een uur later ze nog eens vertellen. En tegen dan hebben uw vrienden al meer gedronken en dan zal het wel lukken. Of zoals Touch of Joy zegt, don't give it up. Yeehaw! Proud to be found.

Queen met de show Must Go On. Het is waar wat hem zegt, maar sorry, maar ik moet nu wel echt heel dringend pissen. Dus ik zet erop de volgende plaat op en ik hoop dat ik op tijd terug ben. Ja. Ah ja, en deze is Tender. Uit de weg, mannetjes. Solitair.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is ze.
8: De Vos Lemmes.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Bas Rondenaars met de banger hart. De Jordi, zijn hart is nooit bang. Allee, behalve als het de beurt is om dat witte Pascal vrijheid te geven. Want je zult het altijd zien, hè. Dan moet hem ineens een belangrijke telefoon gaan doen. Van wie? Van zijn lief dat hem niet heeft? Van zijn werk, waar dat hem weer al is ontslagen? Van een van zijn drie vrienden, die allemaal naast hem staan aan een toog? Is wat lang verhaal kort. Het is altijd de Jordi die met de rekening blijft zitten. Maar fijn, ondertussen staat hier de producer teken te doen dat ik moet stoppen met zagen en reclame moet maken voor de foute party van Q op 26 juni. Allee, reclame, alsof het dan nog nodig is. Hey, Natalia, Lais, de Denzel, de Romeo's en DJ Jordi op één affiche. Maar dat spel moet toch al maanden uitverkocht zijn, zeker? Dus moest er nu per toeval nog ergens een kaart vinden? Niet twijfelen, want die avond komen we allemaal nog een keer goed uit ons kot. Woep
1: woep. Nog tot 6 uur is dit Oeh la la. Happy Hour met de Jordi. Oeh la la.

Heaven is a place in de gebouwen van Q Music. Want straks is het weer tijd voor Ik vraag het aan de Jordi. Je mocht mij in de Q-app alles vragen wat op uw lever ligt. Maar wacht niet te lang, want binnen een paar uur ligt er een koppel liter Stella op mijn lever. Dus zie dat je er rap bij bent. En voor de vrouwelijke luisteraars, als je geen inspiratie hebt om iets te vragen aan de Jordi, heeft Jason Derulo een goede tip. Talk dirty to me. Jawel. Good.

0: jazzy aan.
1: Ja, loppe. Nu moet ik weer mijn patatten gaan afgeten. Dat is typisch, hè. De zegel is verbroken. Vanaf nu is het elk kwartier vandaag. Maar ik ben zeker terug voor het tweede happy hour. Beloofd.
2: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy hour. De Jordi.

0: Humo.
1: Humo.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
0: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
0: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Goeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
7: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat zij eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
6: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet.

0: dat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt, maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Haalters.
1: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
0: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland wel overgezwommen. Voetbal. Bondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK voetbal. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
2: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
0: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien en 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
3: All systems go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
4: Geen paniek, De Jordi Mollekes is terug. En het komende uur laat me niet meer los. Het volgende nummer gaat over de ideale manier van een duveling te schenken. En niet te snel, maar despacito. Op het gemak. Kalm.

0: Iedereen weet natuurlijk dat de Jordi vat vol levenswijsheid is. Alwel, vanavond, mannetjes, is het gratis vat. Er zijn weer honderden vragen binnengekomen van luisteraars die met een probleem zitten. En ik heb er eentje uitgepikt voor te bespreken in...
1: Ik vraag het aan...
2: Het is simpel als ik vraag het aan...
1: De Jordi.
0: Beste Jordi, de blok is vol een bak bezig. Heb je tips voor studenten? Groetjes, Stefan uit Lebbeke. Alwel, Stefan, voordat ik tips ga geven aan studenten, heb ik eerst een vraag voor studenten. Want ik ben onlangs met de krieken en het vekken binnengeglipt bij een van uw lakantussen op het Ladeus. Vreed plezant, maar moet dat allemaal in het Latijn? Allee, wie spreekt dan nu nog? Zwat, studeertips van de Jordi. Wel, eigenlijk heb je maar één ding nodig. Dat is een kopiekaart voor de Alpha-kopie in de Tiense Straat. Want tijdens de blokken is dat de hotspot voor schoon grieten te versieren. In alle stress van de examens komen ze dan nog wat notitiekjes kopiëren. En opeens zien de meisjes, hola... Geen copycredits meer. Ze zijn op. En dan kom jij van achter een kopiemachine gesprongen met een volle kaart. En gezegd, no panic meisjes. Den deze is een van mij. En als er geen knappe meekjes passeren, kun je nog altijd voor de fun je gatje kopiëren. Maar pak dan wel het machine helemaal van achter. Want als ze je daarmee pakken, dat ze niet gaan lachen. Dat kan ik verzekeren. Ik heb het meegemaakt. Ah ja, en nog een laatste tip. Als je examen Frans hebt, hele week ervoor naar Ketra en luisteren. Het kan niet misgaan. Frans Freluche, et une poupée. Et ici, Ketra en met des chansons.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Dit is Q Foute Radio.
4: Q Music.
3: Q Music.

En dat was de Markeur met Armin van Buuren en Novina Michel met Hoe het danst. En als je wilt weten hoe het danst met de Jordi, dan heb ik drie woorden voor u. Oude, markt en straks. Kom maar vinden, Jordi is rhythm en rhythm is a dancer.

0: Het is zeker een party. En het is er ook nog zeker niet gedaan, want er komt nog iets heel speciaals, hè, mannetjes. De Jordi mag straks bellen naar de birthday babe van de week. Hey, en wat voor een, hè. Ik ga nog niks zeggen. Hè. Je zult het straks wel ontdekken als ik haar vraag. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Hè, Adam? Hallo, hallo. Wie heb ik aan de lijn? Hè, Adam? Maar eerst Owen Paul met My Favorite Waste of Time. Voor alle vrienden van de 80's, respect.
1: Nog tot 6 uur is dit... Oeh la la. Happy Hour met de Jordi. Ja,

0: Zeg, Jasmin,
1: ja.
0: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Mm-hmm.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien nog gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: En sta je in een tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, roséweken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
8: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
11: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
12: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
13: Q Music.

0: Jawel, jawel. Mannekes, het is zover. De Jordi mag bellen met de birthday babe van de week. En het is iemand dat ik binnenkort in het echt ga ontmoeten. Juliakke. Julia van K3. Ah ja, want we staan samen op de Foute Party binnenkort. Dus als we nu al telefonisch kennis maken, wie weet, we vervonken dat dat gaat geven. Als wij allebei een paar vleugeltjes in ons viool hebben. Enfin, Tele Romeo Jordi gaat de nummer nekke draaien. Ja. Allee. Is niet waar, hij nu marcheert dan in goed mijn jaar. Die zal toch niet gehackt zijn of iets of wat? Ja, maar hoort dat tegenwoordig veel, hè, BV's, hè? Die zo, alleen met die phishing en al. Ja, maar bij ons in een telnetshop gaat dat over niks anders dan over hacking en phishing, hè. Oeh, arme Juliakke. Ik zal er dan in een backstage even apart moeten nemen om er een gsm een keer te resetten. Verstaat je? Een cadeauke van de Jordi. Bij deze, een gelukkige Juliakke, maar uitstel is geen afstel. En de groeten aan de rest.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi.

0: Mijn boma zei vroeger altijd: Jordi, de kleren maken de man. En ze zei soms ook wel: Jordi, je bent een schande voor de familie. Maar bon, vandaag mag de Jordi weer een exclusief kledingstuk weggeven met daarop de titel van een dikke schijf. En deze week is dat Dos Cervezas. Ideaal, hè. Ideaal voor als je gaat feesten in Spanje deze zomer, hè. Dan is de bestelling altijd in orde. Behalve als je met drie op stap gaat. Maar ja, dan maak je zelf een t-shirt, hè. Tros, tresos, cervezasos. Wie als tiende het juiste antwoord in de Q-app stuurt, krijgt dit prachtig stuk textiel in de bus. En de vraag is: welke frituursnack verschilt maar één letter met cerveza?
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Motorpech en Nice.
3: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Q-Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
8: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
7: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
9: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
7: Aanleiding is het drama in Buggerhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Sst, luister.
5: Summerdeals!
4: Hoor je het ook?
5: Summerdeals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Wienerberger.
8: Oh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
3: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Nu zondag zijn alle Brico winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
18: Q Foute Radio.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Are you ready?
7: Dit is
8: Q Foute Radio.
7: Q
8: Music.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Q-Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond. De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je meer informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie.

0: al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Hoboken. Dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat om een Roemeense man van 36. Eerder werd ook al een Roemeen van 25 aangehouden. Het incident gebeurde zo'n maand geleden. Het slachtoffer werd toen met een steekwonde teruggevonden. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt. In het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. Hij haalde het in 4 sets van de Tsjech Jakub Mensik. Het is al de tweede keer dat Zverev de finale van Roland Garros haalt. Hij zal het opnemen tegen de winnaar van het Italiaanse duel tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Rode duivel Leandro Trossard stapt met vertrouwen naar het WK voetbal. Hij verloor vorig weekend nog de Champions League finale met zijn club Arsenal, maar kon wel de titel in de Engelse competitie winnen. Trossard hoopt met zijn ervaring de Rode Duivels naar succes te helpen.
1: Ik denk dat iedereen gewoon klaar is. Ook op training, je ziet gewoon dat jongens klaar zijn om 2K aan te vatten. Ik ben ook al wat ouder, dus ik heb ook al wat meer ervaring dan veel jonge spelers. Dus ik probeer dat ook mee te brengen naar de nationale ploeg natuurlijk.
0: Morgen oefenen de Duivels nog tegen Tunesië. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pecoro werd 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig, schat.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Q-Music. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de bezwaringen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. De politie zette ook het waterkanon in. Journalist Rob van Herk is ter plaatse.
6: Eigenlijk al sinds 1 uur vanmiddag is er in heel Brussel of hier in het centrum toch een kat-en-muisspel aan de gang. Proberen jongeren de politie uit te dagen, probeert de politie hen tegen te houden. Ik had nogthans de indruk dat de politie wel voorbereid was vandaag. Er waren heel veel oproepen op sociale media om vandaag keet te schoppen in Brussel.
5: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzaten en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt zijn advocaten. Bij het incident raakten een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding is wel verlengd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Journalist Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
2: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt: ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
1: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.

0: Fout Radio. Q Music.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Fout Radio. Q Music.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 's ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
3: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een Kids ID.
1: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.

0: Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte vandaag uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden, hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En op het WK 3-3 basket is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Belgian Lions verloren met 21-13 tegen Oostenrijk in hun barragematch voor de kwartfinales. De Lions raakten ook al erg moeizaam voorbij de poelenfase, nadat ze maar 1 van hun 4 matchen gewonnen hadden. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.

0: Sparta Radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De zomerbobcampagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tiene, korpschef politiezone Aarschot.
2: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Er volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
1: Er zijn ook nieuwe bobsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK-voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.